Je luistert naar De Nacht Jazz bij de Concertzender. Wil je weten wat je daarnet gehoord hebt? Kijk dan op de pagina van dit programma op de website of in de app.

Dit is De Nacht Jazz van de Concertzender. De volledige speellijst van deze 6 uur vind je op concertzender.nl of in de app.

Dit is de ochtendeditie van de Concertzender. Kijk voor de volledige speellijst in de gids op concertzender.nl of in onze app.

Dit is de ochtendeditie van de Concertzender. Kijk voor de volledige speellijst in de gids op concertzender.nl of in onze app.

Tot zover deze aflevering van de ochtendeditie, die vandaag werd samengesteld door Niklaas Hoekstra. Met dank aan Muziekweb. Graag tot morgen.

Welkom bij de Concertzender. Dit is Zwerven door de Renaissance. Dit programma is gewijd aan madrigalen van Andrea Gabrieli en Claudio Monteverdi, voorzien van een spirituele tekst. In de tweede helft van de 16e en de eerste decennia van de 17e eeuw was het madrigaal de belangrijkste vorm van wereldlijke vocale muziek. Honderden verzamelingen met madrigalen rolden van de pers. Ze vonden grote weerklank, vooral onder de aristocratie. Voor uitvoering aan aristocratische hoven waren madrigalen in de eerste plaats bedoeld. Maar ook onder geestelijke, zoals de monniken van de vele kloosters, vonden ze weerklank. Daarbij was het probleem dat veel teksten moreel niet of nauwelijks door de beugel konden. Daarvoor bestond een oplossing. Het contrafact. Bij een contrafact wordt een bestaand werk van een nieuwe tekst voorzien. Dat was een heel gebruikelijk procedé in de Renaissance en later ook in de barok. Het is onwaarschijnlijk dat de componisten van madrigalen daar problemen mee hadden. Het leidde tot grotere bekendheid van hun muziek. Claudio Monteverdi pafte het procedé ook toe. Zijn Lamento d'Arianna voorzag hij later van een spirituele tekst en dat werk is bekend geworden als de Pianto della Madonna. We beginnen nu met 7 madrigalen van Andrea Gabrieli. Deze stammen uit verzamelingen samengesteld door Simone Molinari, respectievelijk Girolamo Cavalieri. Of zij ook de bewerkers zijn, is niet bekend. U hoort het ensemble I Cantori di San Marco en dat staat onder leiding van Marco Gemani.

U hoorde werken van Heinrich Scheidemann en Samuel Scheid, gespeeld door Pieter Dirksen en Wolfgang Zehrer. Zehrer speelde het laatste werk, Vater Unser, van Samuel Scheid. Het orgel in Dronrijp heeft een zogenaamde middentoonstemming. Die stemming was gebruikelijk in de tijd dat het orgel werd gebouwd. Die stemming klinkt bij ons als luisteraars wat vreemd in de oren. Wij zijn een moderne of gelijkzwevende stemming gewend. Maar met de middentoonstemming komen de composities die u hoort nog beter tot hun recht. Luistert u tenslotte naar een toccata van Luigi Rossi en een cento van Francisco Correa de Arauxo. Ze worden beide gespeeld door Pieter Dirksen.

U hoorde achtereenvolgens de Toccata Secunda van Luigi Rossi en de Cento de Quarto Tono van Francisco Correa de Arauxo. Ze werden beide gespeeld door Pieter Dirksen op het Baderorgel uit 1657 in Drontrijp. U luisterde naar een opname uit 2006 van een orgelconcert in Drontrijp met de organisten Wolfgang Zierer en Pieter Dirksen. De samenstelling van het programma was in handen van Hans Beek en hij verzorgde ook de opnametechniek. Voor zover de tijd het toelaat, speelt Pieter Dirksen nog een preludium van Heinrich Scheidemann.

Dit is de concertzender met Missa, etc. Deze uitzending is gewijd aan Giacomo Puccini senior, de bedovergrootvader van de operacomponist. Giacomo Puccini geldt als een van de belangrijkste operacomponisten van de late 19e en de vroege 20e eeuw. Hij was een telg van een muzikale dynastie. De eerst bekende componist was zijn bedovergrootvader, die ook Giacomo heette. Giacomo senior werd in 1712 geboren en ontving zijn opleiding in Lucca en vervolgens in Bologna. Daar kwam hij in contact met padre Giovanni Battista Martini, toen een internationale autoriteit. Vrijwel zijn hele leven werkte Puccini in Lucca. Van 1739 tot aan zijn dood was hij directeur van de Cappella Palatina en organist en kapelmeester aan verschillende kerken in de stad. In 1743 werd hij opgenomen als lid in de Accademia Filarmonica in Bologna. Puccini heeft een groot oeuvre van vooral sacrale muziek nagelaten. Daartoe behoren missen, hymnen, lamentaties, magnificats en een groot aantal psalmen. Een aantal van deze werken is dubbelkorig. We laten u in deze uitzending twee psalmen horen. De eerste is De Profundis, een zetting van psalm 129 in de telling van de Vulgaat. Deze psalm maakt deel uit van het dodenofficie. De doxologie aan het slot is daarom weggelaten en werd in de liturgie vervangen door de openingswoorden van het requiem. U hoort een uitvoering door Julia Gooding, sopraan, Jonathan Peter Kenny, altus, Adolf Seidel, bas, de Cantorai Saint-Louis en het ensemble Una Volta onder leiding van Joachim Fontaine.

U hoorde het clavecelloconcert in F klein BWV 1056 uitgevoerd door Xi Tzu Ryan en het Orkest La Petite Bande, alleen van Sigiswald Kuiken. En we gaan door met de bewerking van de beroemde tweede partita van solo viool en nu in de bewerking dus weer voor viool en piano. Ook daar staat de Sciacconna in. Nou, heel benieuwd hoe je dit vindt. En we horen op de viool Mario Hossen. En op de piano weer die Piero Barbareschi.

U hoorde de Partita, nummer 2 in D-klein voor viool, maar bewerkt voor piano en viool samen. Uitgevoerd door Mario Hossen op de viool en Piero Barbareschi op de piano. Govert-Jan Bach en Hans Meerman, dank u voor uw aandacht en graag tot morgen.

0: Dag luisteraar. Op 17 april 2024 vond in de Jacobkerk in Utrecht een concert door het ensemble Wishful Singing plaats. Nu, Wishful Thinking, dat ken ik, maar Wishful Singing, dat krijgt denk ik een wat andere invulling. Wishful Singing, dat moet zoiets zijn van met zingen het wenselijke uitdrukken. In ieder geval is het een vocaal ensemble van 5 elegante dames die de kunst verstaan om hun publiek onder te dompelen in een andere tijd, een andere sfeer, een aparte klankkleur waarmee ze u, luisteraar, zo meteen zullen betoveren. Het tweede concert is ook van het ensemble Wishful Singing. In deze aflevering van Concertzender Live met oude muziek en het vond plaats op 15 juni 2025 in de Grote Kerk in 's Hertogenbosch. Maar dat is voor straks. Eerst luisteren we naar het in april 2024 geheel uitverkochte concert door Wishful Singing in de Sint-Jacobkerk in Utrecht. We horen niet alleen het ensemble Wishful Singing, maar ook het a cappella ensemble Voices 8 Scholars. En die scholars, dat zijn jonge, getalenteerde, professionele zangers die aan het begin staan van hun carrière. Ik heb hun namen niet, maar die van het ensemble Wishful Singing, die heb ik wel. En ik geef ze u graag mee. Het gaat om Anne-Christine Wemekamp, Maria Goetse, Marjolein Stots, Marleen van Os en Stella Bruggen. Dit wordt middeleeuwse muziek, Gregoriaanse en polyfone gezangen, tegelijk van een fascinerende complexiteit en van een ontroerende eenvoud. Een repertoire dat bijna 1000 jaar oud is en evolueert van de eeuwenoude stukken van Hildegard von Bingen, Perotinus en Taverner, tot muziek van de hedendaagse stercomponist Ola Giello, die zich door het Gregoriaans laat inspireren. Voor de speellijst verwijs ik naar onze website en naar onze app. Luister en geniet.
1: U luistert naar Concertzender Live met Leo August de Bok.

0: We luisterden naar het slotconcert op 15 juni 2024 in de Grote Kerk van 's Hertogenbosch door het vocaal ensemble Wishful Singing met Anne-Christine Wemekamp, Maria Goetze, Marjolein Stots, Marleen van Os en Stella Bruggen. De afronding was dat van de 9e editie van het Nederlands Gregoriaans Festival. Een hele aflevering van Concertzender Live met het ensemble Wishful Singing. En die aflevering zit er nu op. Ik bedank u nog graag voor het luisteren. Heel fijn dat u erbij was en graag tot hoors. Op de Concertzender natuurlijk.
1: Dit was het programma Concertzender Live. Samenstelling en presentatie Leo August de Bok.

Dit is Ratatouille. Luistert u graag naar de concertzender en bent u nog geen donateur? Waar wacht u nog op? Voor maar 25 euro per jaar helpt u ons bijzondere muziek te blijven uitzenden.

0: Dit was Ratatouille. De volledige speellijst kunt u nalezen op concertzender.nl. Samenstelling Luc Nijs. Graag tot een volgende keer.
1: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Beltsjak Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Karel Kraaijhof en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen. Van 18 tot en met 29 augustus.

Hartelijk welkom in het Paleis van de Weemoed. Onlangs hadden we een special over Dean Martin. Vandaag een andere zanger, ook weer met Italiaanse roots. En hij werd lange tijd beschouwd als de laatste grote crooner uit de oude school. Tony Bennett. Hij overleed in 2023, net geen 97 jaar oud, na een loopbaan van 7 decennia. En hij werd geboren 100 jaar geleden op 3 augustus 1926. Die loopbaan van een slordige 70 jaar telde ook behoorlijk wat turbulenties, maar uiteindelijk kwam het allemaal toch nog behoorlijk in orde en hij bleef werken tot zijn 95ste. Tony Bennett.

All of You van het album When Lights Are Low. Tony Bennett kwam ter wereld in New York in 1926 als Anthony Dominic Benedetto. Vanaf zijn 10e trad hij op en ook verdiende hij al vroeg de kost in Italiaanse restaurants als zingende ober. In het laatste jaar van de Tweede Wereldoorlog was hij gelegerd in Duitsland. Onder de naam Joe Barry zong hij in een militaire band. Bob Hope gaf hem de nieuwe naam Tony Bennett. En in 1950 meldde hij zich bij de keizer van de wansmaak, de artist en repertoirechef Mitch Miller van het Columbia-label. Die liet verscheidene vocalisten bij het label nogal eens commerciële pulp opnemen, maar vaak wel met commercieel succes. En meteen al het jaar erop scoorde Tony Bennett zijn eerste hit.

Toen Tony Bennett zich bij Mitch Miller van Columbia had gemeld, kreeg hij het advies om in elk geval niet Frank Sinatra te gaan imiteren, die trouwens in die periode juist bij Columbia werd ontslagen. Maar de bewondering van Bennett voor Sinatra was groot en dat was wederzijds, want Sinatra vond hem de best singer in the business en hij noemde hem altijd Kid, jongetje, zelfs op gevorderde leeftijd nog. In 1992 kwam Bennett met de plaat Perfectly Frank als eerbetoon aan Sinatra en daar was Angel Eyes van zojuist van afkomstig. In de jaren 50 scoorde Tony Bennett hit op hit voor Columbia. We hadden al Because of You met een arrangement van Percy Faith. En het jaar erop, in 1952, had hij een enorm succes met de Hank Williams song Cold, Cold Heart.

Het waren drukke tijden voor Tony Bennett in het begin van de jaren 50, met soms wel 7 concerten per dag. Naast het luchtige repertoire bouwde Bennett ook een mooie catalogus op uit het Great American Songbook. Zo hoorden we hem net in Anything Goes van Cole Porter met de band van Count Basie. Maar de nadruk bleef in die periode van zijn loopbaan toch liggen op het poprepertoire. Zo scoorde hij in 1953 een grote hit met een song van Richard Adler en Jerry Ross, waarmee hij 8 weken op de nummer 1 plek van de Billboard hitlijst stond. Met begeleiding van het orkest van Percy Faith.

0: big as Zin, I'm a cat that's in the know.
1: He's a tinker, tinker.

door de hier Jonah Jones op trompet, 1943. U luistert nog steeds naar het grote geluid gewijd aan het orkest van Cab Calloway voor de Concertzender en World of Jazz. En we gaan verder met een nummer dat heet Lady Whistlebait uit 1944. En dat heeft voor mij toch een soort 60s gevoel. Een bijzonder geavanceerd voor die tijd. Gevolgd door 920 Special uit het bandboek van Count Basie. En Frantic on the Atlantic en The Great Lie.

The Great Lie. Met Jonah Jones op trompet en Ike Quebec, tenorsaxofoon. Dit is 1945. We zitten in café de Zanzibar, de nieuwe Zanzibar in New York. Een groot restaurant, annex danszaal. Waar de. Ja, het had wel een beetje een chique glans, denk ik. In ieder geval. Er speelde orkesten als dat van Duke Ellington en Cab Calloway. Daar gaan we nog even mee door. Ik heb trouwens de indruk dat de live-avonden van Cab Calloway, dat daar meer instrumentale nummers te horen waren dan op de plaat terechtkwamen. De platen waren voor 95% met vocalen van Cab Calloway. In de praktijk zal dat anders hebben gelegen, denk ik. One O'Clock Jump met Dave Rivera. Piano, Ike Quebec, wederom tenorsax en de hoge noten trompetist was Paul Webster. Dan Lamar's Boogie en The Honey Dripper.

0: Ja, dat was het weer zo'n beetje. U kunt de radio weer wat zachter gaan zetten nu voor de buren. En dat was de Honey Dripper dus. Een bekende rhythm and blues hit uit 1945 van Joe Liggins. Veel gecoverd, dus onder andere ook door Cab Calloway. Jaap Seip heeft dit weer allemaal tot een mooi geheel weten te breien. En de volgende keer weer iets heel anders.
1: Cab Calloway en his orchestra.

Welkom bij De Wandeling. Dit is de Concertzender. En we gaan luisteren naar een nieuwe compositie van de jonge Nederlandse componist Ian Beschkam. Een vioolconcert geheel in de stijl van Wolfgang Amadeus Mozart. Het eerste deel met zijn tutti-introductie brengt de luisteraar gelijk terug naar de 18e eeuw. En het tweede deel is een lyrische romance met een prachtige dialoog tussen viool en orkest. Deel 3, en tevens slotstuk van dit concerto, betreft een vrolijke rondo met ornamentaties die niet onderdoen voor die van Mozart zelf. Het concerto wordt uitgevoerd door het Lviv National Philharmonic Symphony Orchestra met Eugen Kroek als solist. Gaat u luisteren naar het vioolconcert van Ian Beschkam.

Het derde strijkkwartet, opus 44, nummer 1, uit 1837 van Felix Mendelssohn, werd gespeeld door het Artemis Kwartet. We maken een sprong 10 jaar vooruit. In het voorjaar van 1847 overleed Fanny Mendelssohn, de zuster en zielsverwant van Felix. Haar dood kwam Felix nooit meer te boven. Hij stierf zelf in november van datzelfde jaar. En het kwartet in F mineur, opus 80, is een requiem voor Fanny. Felix, die als wonderkind de wereld had bereisd en als componist en dirigent keihard had gewerkt. Hij voelde zich plotseling te oud, te moe om nog iets voor de wereld te betekenen. Het kwartet opus 80 verwijst naar Schubert en Beethoven. En er klinkt telkens een thema uit Mendelssohns eigen lied, Ist es wahr? Wellicht een hommage aan het Muss es sein motief uit Beethovens laatste kwartet opus 135. Het drama van Mendelssohns compositie schuilt met name in het vierde deel. De thema's van de eerdere delen keren één voor één terug. En dat doet denken aan de verwijzingen die Beethoven gebruikte in de finale van zijn 9e symfonie. Luistert u naar dat strijkkwartet in F kleine terts opus 80 van Felix Mendelssohn Bartholdy. En het wordt wederom uitgevoerd door het Artemis Kwartet. Ik noem u de vier delen. Allegro vivace assai, Allegro assai adagio en finale Allegro molto.

U hoort het strijkkwartet Opus 80 van Felix Mendelssohn door het Artemis Kwartet. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Romantica. Een aflevering die werd samengesteld door Pieter de Oude.

Dit is de Concertzender. Welkom luisteraar. Vandaag in Chroniek van de Nederlandse Muziek. Aandacht voor Lisbeth Hoppen. Zij leefde van 1928 tot 2015. En ze begon haar carrière begin jaren 50 als pianiste. Ze trad vooral op als begeleidster. Rond 1960 trok ze zich terug van het podium om zich te wijden aan het lesgeven. Maar in 1985 keerde ze terug op dat podium, maar nu als clavecineste. In die hoedanigheid presenteerde ze vaak oude en nieuwe muziek in één programma. En ook vandaag hoort u haar in werken uit diverse perioden. Allereerst speelt Lisbeth Hoppen van de Tsjech Bohuslav Martinů zijn sonate voor clavecimbal uit 1959.

De sonate voor klavercimbal van Bohuslav Martinů uit 1959 werd gespeeld door Lisbeth Hoppe. Hierna speelt zij van Manuel de Falla zijn driedelige klavercimbalconcert uit 1926. Behalve Lisbeth Hoppe hoort u leden van het Concertgebouworkest. Hoppe speelt dit concert op een klavercimbal van de firma Pleyel, waarvoor de Falla het werk schreef. Een instrument dat na de oorlog uit de mode raakte. De klank is duidelijk anders dan die van een klavercimbal die nu gangbaar is en waarop het concert tegenwoordig meestal wordt gespeeld.

Het Klavecimbelconcert van Manuel de Falla werd uitgevoerd door klavecinisten Lisbeth Hoppe en leden van het Concertgebouworkest. We blijven bij de Falla, maar u hoort Lisbeth Hoppe nu als liedbegeleidster. Begin jaren 50 van de vorige eeuw maakte ze met mezzosopraan Cora Kannemeijer deze plaatopname van de Falla's 7 Spaanse populaire liederen.

Dat was de Suite on Estonian Motives uit 1931 van de Estse componist Eduard Tubin. We gaan nog ietsje verder terug in de tijd met een nieuw verschenen album bij Toccata Classics en wel het tweede deel van de kamermuziekopname van de Estse componist Arthur Lemba. Hij leefde van 1885 tot 1963. Hij was tijdens zijn leven een gerespecteerd pianist en docent, maar zijn muziek bleef niet echt overeind. Op dit album drie werken. Zijn pianokwartet uit 1938, zijn pianokwintet uit 1946 en zijn strijkkwartet uit 1934. Die laatste hebben we uitgekozen. Het werk sluit qua stijl nauw aan bij de laat-romantische traditie. Vol passie en meeslepende melodielijnen. Het strijkkwartet is grootschalig van opzet, emotioneel geladen en technisch verfijnd geschreven. U hoort het Estse Magnet String Quartet.

De volgende aflevering van Noorderlicht is op 1 september. Noorderlicht is een programmaserie van Luc Nijs.

En zo klonk de maand augustus voor Fanny Mendelssohn uit haar muzikale dagboek Das Jahr. Missy Mazzoli, zo wordt zij genoemd, a composer whose bold, genre-defying voice has transformed contemporary classical music and door the BBC Music magazine als one of the greatest opera composers of all times. Haar meest recente operawerk, The Galloping Cure, ging 2 weken terug in première tijdens het Edinburgh Fringe Festival. Wij gaan luisteren naar een intiem werk van Missy Mazzoli voor viool, piano, pre-recorded electronics en stem. De titel, A Thousand Tongues.

Zometeen muziek van Tansy Davies. Een paar jaar geleden was zij composer in residence bij het Concertgebouworkest. Wij gaan nu luisteren eerst naar een orkestwerk, een pianoconcerto van haar, geschreven in 2012. De titel is Nature.

van Puerto Rico naar New York City. Sinds de jaren 20 waren er de grote immigraties. Door de rol van tweederangs burgers in de Verenigde Staten zou je kunnen vaststellen dat het spelen van hun eigen muziek voor de Puerto Ricanen al een daad van verzet is. Hier Puerto Ricaans New Yorker Joe Cuba, die in 2 opnames het relaas doet van zijn immigrerende landgenoten.

Op de golven van de strijd om de burgerrechten door de zwarte Amerikanen in de jaren 60 kwam er ook een grote beweging los onder Puerto Ricanen. De bekende Puerto Ricaans New Yorker, componist, pianist en orkestleider Eddie Palmieri besloot zijn muziek als wapen tegen ongelijkheid te gebruiken. En hij kwam met het beroemde Justicia la Libertad. Daarna een groep in New York die de traditionele muziek brengt. Los Pleneros de la 21. Wat José Martí was voor Cuba, denker en onafhankelijkheidsstrijder, was Don Pedro Albizu Campos voor Puerto Rico. Hier is deze Don Pedro even te horen en daarna de plena.

Zoals in het programma over de Cubaanse muziek van vorige week werd verteld, noemde een 19e-eeuwse dichteres Cuba en Puerto Rico twee vleugels van dezelfde vogel. Dit gaat nog steeds op. De Cubaan Pablo Milanés schreef de muziek op die tekst en zingt hem zelf. Tot slot een opname van de jaarlijkse demonstratie bij de Verenigde Naties in New York met het Puerto Ricaanse volkslied.

México.

Hiermee is alweer een einde gekomen aan dit uur Mambo. Mambo werd samengesteld door Ira Goldwasser, techniek Willem Bannink, presentatie Harriet Broekman.